0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de hele dag door.
2: Amen.

Radio Actief. De muziek van jouw leven.

0: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, jouw classics, jouw muziek.

0: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.
1: Ladies.

Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar.

weer zijn. Weer gelukkig zijn. Gewoon dat je zegt dat je van me houdt.

0: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Shisha, shoppi, shoppi, shoppi, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, de hele dag door. Radio Actief.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
3: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
4: De twee Belgen die gisteravond werden gerepatrieerd van op het cruiseschip waar het Hantavirus was vastgesteld, zijn naar het UZA in Antwerpen. De twee zijn gisteravond geland op de luchthaven van Eindhoven en zijn dus in het ziekenhuis. Zo zullen ze worden getest. Als ze negatief testen, moeten ze 45 dagen in quarantaine. Bij een van de vijf Fransen die gisteren werden gerepatrieerd, zijn symptomen bij het Hantavirus vastgesteld, zegt de Franse premier op X. De vijf passagiers zijn meteen in quarantaine geplaatst. Ze zullen alle vijf worden getest. Actrice Rosemarie Bergmans is overleden, dat meldt haar familie. Ze werd 82. Rosemarie was vooral bekend van haar rol in de jeugdserie Johan en de Alverman op de BRT. Daarna speelde ze ook nog mee in Wittekerke en in Terug naar Oosterdonk. Bergmans leed aan kanker. In Sint-Gilles-Waas in Oost-Vlaanderen is de politie binnengevallen in een woning. Daarbij zijn vier mensen opgepakt, bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. Waarom de politie er binnenviel is niet meteen geweten, het onderzoek loopt. De play-off van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union kwam in de eerste helft op voorsprong. In de tweede helft scoorden ze nog twee keer. In de stand blijft die tweede. Het volgt op één punt van leider Club Brugge. Mechelen staat laatste. In een play-off 2 van het voetbal wordt Racing Genk opnieuw gedeeld leider met Standaard. Genk won met 3-0 van Westerlo en heeft nu 33 punten. Westerlo staat tweede met 30 punten. Het is een pak frisser vandaag, al blijft het wel droog bij 12 graden. Morgen overwegend droog, 15 graden. De dagen daarna wisselvallig. Nee, echt lenteweer zit er niet in.
3: Radioactief, de muziek van jouw leven.
5: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Barry Ryan, 1969, een nummertje dat geschreven is door zijn broer Paul Ryan. Nummer 1 in de Nederlandse top 40, ook hier in Vlaanderen. Hey, goedemorgen en welkom. Je stemt weer af op actief en dit via onze frequenties of via het wereldwijde net, hè. Patti LaBelle, Lady Marmalade. En straks hebben we ook nog voor jou de King, Elvis Presley. You're the devil in the sky. Goedemorgen, we zijn maandag. Het weekend is ook alweer achter de rug. Een nieuwe werkweek

0: op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen. Geld waard zijn.
2: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.
3: De muziekgarantie van Dirk van Moorhem. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

All At Once was een nummer van, of is een nummer van de Amerikaanse zangeres Whitney Houston uit 1985 uit haar titeloze album. Het is de derde single van dit debuutalbum. Hè. All At Once is een ballad die gaat over een geliefde die vertrekt zonder dat aan te kondigen. Hè. Ja, en de fusie van Eeklo met één of meerdere buren lijkt verder weg dan ooit. Zijn de politici eigenlijk een beetje bang om hun postje te verliezen? Een nieuwe fusieronde in het meisjesland waarin ook stad Eeklo betrokken is, lijkt verder weg dan ooit. Gemeenteraadslid Rita Heijsels vindt dat Eeklo dringend zelf de regie in handen moet nemen vooraleer uit Brussel een verplichte fusie wordt opgelegd. Maar haar vraag viel op een koude steen. Ze laten veel geld liggen, zegt ze, terwijl we de belastingen voor de Eeklonaar moeten verhogen, zuchtte Heijsels. Two Man Sound, Charlie Brown en deze Hallelujah, ruim 6 minuten lang, Jeff Buckley.

0: is een pak frisser vandaag, al blijft het wel droog bij 12 graden. Morgen overwegend droog, 15 graden. De dagen daarna wisselvallig. Nee, echt lenteweer zit er niet in.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Er gaan er weer een paar gelukkig zijn als ze deze hebben beluisterd. En It's All Coming Back To Me Now, Celine Dion. En Prince hadden we ook nog met I Could Never Take The Place Of Your Man. En Asteneden gaat de mogelijkheid onderzoeken om een goede morgentelefoon op te starten voor senioren. Via dit systeem bellen vrijwilligers op vaste tijdstippen voor een korte babbel en een extra vorm van opvolging. Het idee kwam aan bod tijdens de recente gemeenteraad, waar de aanpak van eenzaamheid bij ouderen werd besproken. Wel willen ze het voorstel doordacht aanpakken en koppelen aan andere initiatieven. De nieuwe seniorenconsulent, waarvoor binnenkort een vacature wordt geopend, zal de noden van ouderen in kaart brengen en kan daarbij dit systeem van de Goeiemorgentelefoon onderzoeken. Daarbij zal ook gekeken worden naar voorbeelden uit andere gemeenten, zoals in Kaaprijke. Hè. Hier is Dave Barry met Now.

0: Classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.
1: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Madly Deeply Savage Garden. En dat was het ook alweer, het eerste uurtje van Breakfast Club op deze maandag 11 mei bij ActiveM. We gaan er straks mee verder na het nieuws van 8 uur. Vooraleer we daar een toe zijn, krijgen jullie onder meer I Was Made For Loving You, de hit uit 1979 van Kiss. Graag tot straks.

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: De twee Belgen van het cruiserschip waar het Hanta-virus was vastgesteld, hebben een nacht in het UZ Antwerpen moeten blijven. De twee kwamen gisteravond thuis en werden medisch gecheckt. Ze zijn getest. Als die uitslag negatief is, wat we straks gaan weten, moeten ze nog wel verder.

0: De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is vrijgelaten onder borgtocht om een medische behandeling te kunnen ondergaan. Dat heeft haar stichting bekendgemaakt. De 54-jarige die met hartproblemen kampt, kan nu verder worden verzorgd in de hoofdstad Teheran. Zo is inmiddels gezegd. Ja, dan hebben we natuurlijk nog wat sport. In het Spaanse voetbal is FC Barcelona kampioen voor de 29e keer. En voor de tweede keer op rij, Barça won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid en kan niet meer bijgehaald worden. Eerder dit jaar won Barcelona ook al de Spaanse Supercup. Blijft droog bij slechts 12 graden. Morgen dinsdag overwegend droog bij 15 graden. Daarna blijft het wisselvallig. Het mooie lenteweer is nog niet voor meteen.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

I'm Still Standing, Elton John, 1983 ondertussen ook al de gepensioneerde leeftijd bereikt. We zijn de 131ste dag van het jaar 2026, gewoonweg maandag 11 mei. Welkom in deel 2 van deze Breakfast Club, hier bij Actief natuurlijk. Straks Depeche Mode, Chuck Berry en deze Play It Cool van de Duitse formatie Vrijheid. We gaan naar 1988. Oh.

Jack in the Box, Glodach Rogers uit 1971. En de gemeente Assenede heeft 4 percelen aan de Landsdijk Hellepolderstraat in Bassevelde verworven voor de symbolische prijs van amper 1 euro. In de toekomst kunnen de gronden een belangrijke rol gaan spelen in een mogelijk project rond de buurtwegen 21 en 26. Ze hebben een meerwaarde voor een project dat in de toekomst kan worden gerealiseerd. De gemeente kan dankzij de goedkeuring nu verder met deze plannen. The Animals, Bring It On Home To Me, and deze Never Knew Love Like This Before. Stephanie Mills, we gaan naar 1980, moet dat geweest zijn. MUZIEK

0: Radio Actief. De muziek van jouw leven.
1: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Looking Out My Back Door, Creedence Creole Revival en Nasty van Janet Jackson hadden we ook nog. Don Juan, Dave D, Dozzy, Bicky, Mitch en Tit zijn we begonnen. Dit rijke rijtje van hits uit het verleden met de Pasadena's. I'm Doing Fine Now. Er geldt een nieuwe voorrangsregel op de parallelwegen langs de N49 in Assenheide en Kaaprijke. Vanaf nu is de voorrang overal hetzelfde. Spanish Harlem, Ben.

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges, of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Radioactief. De muziek van jouw leven. De muziekgarantie van Dirk van Moorhem. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

Revival, de Eurythmics hoor je de afgelopen minuten. 1989 en van 11 tot 17 mei neemt Zelzate deel aan de Diversiteitsweek. Diversiteit maakt deel uit van het dagelijkse leven, zegt Schepen van Inclusie, Diversiteit en Gelijke Kansen, Chloe van Wijnsbergen. Door deel te nemen aan de Diversiteitsweek willen we deze rijkdom zichtbaar maken en inwoners met elkaar in contact brengen. Wat er allemaal te doen is, vind je waarschijnlijk op de website van de gemeente Zelzate. Beide activiteiten zijn gratis en inschrijven is niet nodig. De activiteiten staan open voor iedereen. En dat was de afgelopen twee uurtjes Breakfast Club hier bij Actief voor deze maandag. Ik ga je laten met More, More, More van Andrea True Connection. Meer krijg je morgen vanaf 7 uur.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw classics. Jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: De twee Belgen van het cruiserschip waar het Hanta-virus was vastgesteld hebben een nacht in het UZ Antwerpen moeten blijven. De twee kwamen gisteravond aan en werden medisch gecheckt. Ze zijn getest. Als die uitslag negatief is, wat we straks gaan weten, moeten ze nog wel 45 dagen in quarantaine. Testen ze toch positief, dan zullen ze in het UZA in isolatie moeten blijven. Amerikaans president Trump noemt Iraanse reactie op het vredesvoorstel van de VS totaal onaanvaardbaar. Dat zegt hij in een eerste reactie op zijn social media platform Truth Social. Eerder deze week stelde de VS een 14-puntenplan op voor om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Iran heeft daar dus op gereageerd, maar wat ze precies hebben geantwoord is niet bekend. Alleen dus dat Trump heeft gezegd dat het nergens op lijkt. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is vrijgelaten onder borgtocht om een medische behandeling te kunnen ondergaan. Dat heeft haar stichting bekendgemaakt. De 54-jarige die met hartproblemen kampt, kan nu verder worden verzorgd in de hoofdstad Teheran. Zo is inmiddels gezegd. Ja, dan hebben we natuurlijk nog wat sport. In het Spaanse voetbal is FC Barcelona kampioen voor de 29e keer. En voor de tweede keer op rij, Barça won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid en kan niet meer bijgehaald worden. Eerder dit jaar won Barcelona ook al de Spaanse Supercup. Blijft droog bij slechts 12 graden. Morgen dinsdag overwegend droog bij 15 graden. Daarna blijft het wisselvallig. Het mooie lenteweer is nog niet voor meteen.
0: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Het werd nog gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis. Drie andere kinderen die raakten gewond en het parket onderzoekt het incident. In Sint-Niklaas heeft een hevige woningbrand twee huizen zwaar beschadigd. Het vuur verspreidde zich snel in de Nieuwe Molenstraat. Een man is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. In Leiden is een man gearresteerd na een uit de hand gelopen familiale ruzie. Hij gedroeg zich agressief en speciale eenheden van de politie van Aalst die kwamen ter versterking. De man die kon uiteindelijk worden ingerekend. In Sint-Gilles-Waas heeft de politie een inval gedaan in een vroegere varkensstal aan de Baarsstraat, na meldingen van verdachte activiteiten. Vier personen zijn opgepakt en het parket bevestigt dat er een onderzoek loopt. Aan het op- en afrittencomplex in Aalter zijn opnieuw reeën gespot aan de oprit van de Knokkebaan richting Gent. De brandweer die probeerde de dieren te vangen om ongelukken te vermijden. Het mannetjesree kon worden gevangen. Het vrouwtje vluchtte weg in de juiste richting. In het Meetjesland lijkt een nieuwe fusieronde, waarbij ook Eeklo betrokken zou zijn, verder weg dan ooit. Gemeenteraadslid Rita Gijsels die vindt dat Eeklo zelf het initiatief moet nemen om een verplichte fusie vanuit Brussel te vermijden. Haar oproep kreeg weinig steun. Volgens haar laat de stad Eeklo daarmee kansen liggen en moeten de belastingen daardoor omhoog. En Maldegem was afgelopen weekend gastgemeente voor de Europadag. Bezoekers die konden deelnemen aan fiets- en wandeltochten langs projecten die met Europees geld gesteund worden. Op de projectenmarkt kregen inwoners dan weer uitleg over hoe ze zelf Europese middelen kunnen aanvragen.
1: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-tegels.

0: Het is een pak frisser vandaag, al blijft het wel droog bij 12 graden. Morgen overwegend droog, 15 graden. De dagen daarna wisselvallig. Nee, echt lenteweer zit er niet in.
1: Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Shisha, shoppi, shoppi, shoppi, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen.

0: je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: Een jongen van 7 jaar is overleden na een tragisch ongeval op een jeugdvoetbaltoernooi in Hamme. Een windvlaag blies er zaterdagmiddag een springkasteel de lucht in, waardoor het kind zwaar ten val kwam. Het kind werd nog gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis. 3 andere kinderen die raakten gewond en het parket onderzoekt het incident. In Sint-Niklaas heeft een hevige woningbrand 2 huizen zwaar beschadigd. Het vuur verspreidde zich snel in de Nieuwe Molenstraat. Een man is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. In Leiden is een man gearresteerd na een uit de hand gelopen familiale ruzie. Hij gedroeg zich agressief en speciale eenheden van de politie van Aalst die kwamen ter versterking. De man die kon uiteindelijk worden ingerekend. In Sint-Gilles-Waas heeft de politie een inval gedaan in een vroegere varkensstal aan de Baarsstraat, na meldingen van verdachte activiteiten. 4 personen zijn opgepakt en het parket bevestigt dat er een onderzoek loopt. Aan het op- en afrittencomplex in Aalter zijn opnieuw reeën gespot aan de oprit van de Knokkebaan richting Gent. De brandweer die probeerde de dieren te vangen om ongelukken te vermijden. Het mannetjesree kon worden gevangen. Het vrouwtje vluchtte weg in de juiste richting. In het Meetjesland lijkt een nieuwe fusieronde waarbij ook Eeklo betrokken zou zijn verder weg dan ooit. Gemeenteraadslid Rita Gijsels die vindt dat Eeklo zelf het initiatief moet nemen om een verplichte fusie vanuit Brussel te vermijden. Haar oproep kreeg weinig steun. Volgens haar laat de stad Eeklo daarmee kansen liggen en moeten de belastingen daardoor omhoog. En Maldegem was afgelopen weekend gastgemeente voor de Europadag. Bezoekers die konden deelnemen aan fiets- en wandeltochten langs projecten die met Europees geld gesteund worden. Op de projectenmarkt kregen inwoners dan weer uitleg over hoe ze zelf Europese middelen kunnen aanvragen.
0: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

perfect gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: De twee Belgen van het cruiserschip waar het Hanta-virus was vastgesteld hebben een nacht in het UZ Antwerpen moeten blijven. De twee kwamen gisteravond aan en werden medisch gecheckt. Ze zijn getest. Als die uitslag negatief is, wat we straks gaan weten, moeten ze nog wel 45 dagen in quarantaine. Testen ze toch positief, dan zullen ze in het UZA in isolatie moeten blijven. Amerikaans president Trump noemt de Iraanse reactie op het vredesvoorstel van de VS totaal onaanvaardbaar. Dat zegt hij in een eerste reactie op zijn social media platform Truth Social. Eerder deze week stelde de VS een 14-puntenplan op voor om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Iran heeft daar dus op gereageerd, maar wat ze precies hebben geantwoord is niet bekend. Alleen dus dat Trump heeft gezegd dat het nergens op lijkt. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is vrijgelaten onder borgtocht om een medische behandeling te kunnen ondergaan. Dat heeft haar stichting bekendgemaakt. De 54-jarige die met hartproblemen kampt, kan nu verder worden verzorgd in de hoofdstad Teheran. Zo is inmiddels gezegd. Ja, dan hebben we natuurlijk nog wat sport. In het Spaanse voetbal is FC Barcelona kampioen voor de 29e keer. En voor de tweede keer op rij, Barça won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid. En kan niet meer bijgehaald worden. Eerder dit jaar won Barcelona ook al de Spaanse Supercup. Blijft droog bij slechts 12 graden. Morgen dinsdag overwegend droog bij 15 graden. Daarna blijft het wisselvallig. Het mooie lenteweer is nog niet voor meteen.
2: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics. Jouw leven.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije

0: profiteer van de jarenlange ervaring,
1: kennis van de streek,
0: nauwkeurige waardebepaling
1: en de correcte bijstand naar jouw zoektocht naar het vastgoed dat het best bij je past.
0: Maak vandaag nog een afspraak. Bel 0474 708 353.
1: We zijn gelegen voor het Meetjesland Markt 67 in Eeklo en regio Groot-Gent in Danestraat 18 in Heusden.
2: Vastgoed, de zutter, wij vinden wat jij zoekt.
1: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed tegen de scherpste commissie in de streek via vastgoeddezutter.be.
3: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen zonnig, later stijgt de kans op een bui, 14 graden. Woensdag felle buien en op donderdag en vrijdag wisselvallig. Het weekend ziet er wat beter uit, zondag halen we 18 graden, maar dat is nog ver weg.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In het centrum van Antwerpen is een kindje van 6 in levensgevaar nadat het werd aangereden door een politievoertuig. Dat was onderweg naar een verkeerscontrole. Het kind werd tijdens een klasuitstap geraakt op het zebrapad en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De andere kinderen krijgen begeleiding. Een verkeersdeskundige van het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd met camerabeelden. Aan het station van Leuven is gisteravond een minderjarige lichtgewond geraakt bij een schietpartij, bevestigt het parket. Het zou gaan om een confrontatie tussen groepen jongeren. Het slachtoffer werd geraakt in de voet. De politie heeft nog niemand opgepakt. Het onderzoek loopt. Meer dan 4 op 10 Vlamingen hebben het gevoel dat ze gediscrimineerd worden door hun leeftijd. Vooral jongeren tussen 18 en 24 blijkt uit onderzoek van het Vlaams Mensenrechten Instituut. Maar ook meer dan 4 op 10 ouderen boven de 65 voelen discriminatie. Leeftijd is de belangrijkste oorzaak voor godsdienst of afkomst bijvoorbeeld nog. Op het Spaanse eiland Tenerife worden straks de laatste passagiers geëvacueerd uit het cruiseschip waar het hantavirus uitbrak. Het gaat om een 60-tal mensen. Gisteren werden al meer dan 90 mensen van het schip gehaald. Een Franse vrouw en een Amerikaan testen al positief. Australië plaatst 6 passagiers in quarantaine. Als alle passagiers van het schip zijn, varen zo'n 30 bemanningsleden terug naar Nederland. De Amerikaanse president Trump reist deze week naar China. Hij gaat in Peking praten met zijn Chinese collega Xi Jinping over de handelsoorlog, de situatie in het Midden-Oosten en de spanningen rond Taiwan. China beschouwt dat eiland als deel van China en voert de militaire druk in die regio op. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen zonnig, later stijgt de kans op een bui, 14 graden. Woensdag felle buien en ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Het weekend ziet er wat beter uit, zondag halen we 18 graden, maar dat is nog ver weg.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weiën, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Belegde vloeren van topkwaliteit? Moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn? Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen. Zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Een jongen van 7 jaar is overleden na een tragisch ongeval op een jeugdvoetbaltoernooi in Hamme. Een windvlaag blies er zaterdagmiddag een springkasteel de lucht in, waardoor het kind zwaar ten val kwam. Het kind werd nog gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis. 3 andere kinderen die raakten gewond en het parket onderzoekt het incident. In Sint-Niklaas heeft een hevige woningbrand 2 huizen zwaar beschadigd. Het vuur verspreidde zich snel in de Nieuwe Molenstraat. 1 man is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. In Leiden is een man gearresteerd na een uit de hand gelopen familiale ruzie. Hij gedroeg zich agressief en speciale eenheden van de politie van Aalst die kwamen ter versterking. De man die kon uiteindelijk worden ingerekend. In Sint-Gilles-Waas heeft de politie een inval gedaan in een vroegere varkensstal aan de Baarsstraat, na meldingen van verdachte activiteiten. 4 personen zijn opgepakt en het parket bevestigt dat er een onderzoek loopt. Aan het op- en afrittencomplex in Aalter zijn opnieuw reeën gespot aan de oprit van de Knokkebaan richting Gent. De brandweer die probeerde de dieren te vangen om ongelukken te vermijden. Het mannetjesree kon worden gevangen, het vrouwtje vluchtte weg in de juiste richting. In het Meetjesland lijkt een nieuwe fusieronde waarbij ook Eeklo betrokken zou zijn verder weg dan ooit. Gemeenteraadslid Rita Gijsels die vindt dat Eeklo zelf het initiatief moet nemen om een verplichte fusie vanuit Brussel te vermijden. Haar oproep kreeg weinig steun. Volgens haar laat de stad Eeklo daarmee kansen liggen en moeten de belastingen daardoor omhoog. En Maldegem was afgelopen weekend gastgemeente voor de Europadag. Bezoekers die konden deelnemen aan fiets- en wandeltochten langs projecten die met Europees geld gesteund worden. Op de projectenmarkt kregen inwoners dan weer uitleg over hoe ze zelf Europese middelen kunnen aanvragen.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de

Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het noordwesten, gevolgd door regen, een graad of 12. Morgen zonnig, later stijgt de kans op buien bij 14 graden. Woensdag felle buien en ook donderdag en vrijdag is het wisselvallig. Het weekend ziet er wat beter uit, zondag halen we rond 18 graden.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Een jongen van 7 jaar is overleden na een tragisch ongeval op een jeugdvoetbaltoernooi in Hamme. Een windvlaag blies er zaterdagmiddag een springkasteel de lucht in, waardoor het kind zwaar ten val kwam. Het kind werd nog gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis. 3 andere kinderen die raakten gewond en het parket onderzoekt het incident. In Sint-Niklaas heeft een hevige woningbrand 2 huizen zwaar beschadigd. Het vuur verspreidde zich snel in de Nieuwe Molenstraat. Een man is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. In Leiden is een man gearresteerd na een uit de hand gelopen familiale ruzie. Hij gedroeg zich agressief en speciale eenheden van de politie van Aalst die kwamen ter versterking. De man die kon uiteindelijk worden ingerekend. In Sint-Gilles-Waas heeft de politie een inval gedaan in een vroegere varkensstal aan de Baarsstraat, na meldingen van verdachte activiteiten. 4 personen zijn opgepakt en het parket bevestigt dat er een onderzoek loopt. Aan het op- en afrittencomplex in Aalter zijn opnieuw reeën gespot aan de oprit van de Knokkebaan richting Gent. De brandweer die probeerde de dieren te vangen om ongelukken te vermijden. Het mannetjesree kon worden gevangen, het vrouwtje vluchtte weg in de juiste richting. In het Meetjesland lijkt een nieuwe fusieronde waarbij ook Eeklo betrokken zou zijn verder weg dan ooit. Gemeenteraadslid Rita Gijsels die vindt dat Eeklo zelf het initiatief moet nemen om een verplichte fusie vanuit Brussel te vermijden. Haar oproep kreeg weinig steun. Volgens haar laat de stad Eeklo daarmee kansen liggen en moeten de belastingen daardoor omhoog. En Maldegem was afgelopen weekend gastgemeente voor de Europadag. Bezoekers die konden deelnemen aan fiets- en wandeltochten langs projecten die met Europees geld gesteund worden. Op de projectenmarkt kregen inwoners dan weer uitleg over hoe ze zelf Europese middelen kunnen aanvragen.
1: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radioactief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Surf vandaag nog naar vastgoeddezutter.be voor zowel verkoop als aankoop van jouw plek bouwgrond, appartement of eigen droomhuis. Maak jouw afspraak via vastgoeddezutter.be of via 0474 708 353. We zijn gelegen voor het Meetjesland, Markt 67 in Eeklo en regio Groot-Gent in Danestraat 18 in Heusden.
1: Vastgoed De Zutter, wij vinden wat jij zoekt.
0: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed tegen de scherpste commissie in de streek via vastgoeddezutter.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijs. Offertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Gelegde vloeren van topkwaliteit? Moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn? Ontdek ons aanbod. Vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen. Zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op Andymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: Politie en parket onderzoeken een ongeval in Antwerpen waarbij de politie bij een interventie een jongetje van 6 aanreed. Het kind raakte zwaar gewond, was even kritiek, maar dat is gelukkig geweken. Een andere politiezone onderzoekt het ongeval omdat de politie van Antwerpen zelf betrokken is. Op dit moment verantwoorden de ziekenfondsen zich in het federaal parlement over het vernietigende rapport over de langdurig zieken. Dat rapport kwam vorige maand aan het licht. Daaruit bleek onder meer dat 6 op 10 langdurig zieken onterecht een uitkering heeft gekregen. Het rapport bleef lang onder de radar. In totaal zijn er 580.000 langdurig zieken in ons land. In Nederland hebben politie en het Openbaar Ministerie het onderzoek naar de vermiste Nederlandse studente Tanja Groen afgerond, maar zonder oplossing. Tanja Groen was 18 toen ze in 1993 verdween na een feestje in Maastricht. 3 weken geleden raakte nog bekend dat een gedetineerde beweerde dat hij wist waar ze begraven lag, maar de zaak wordt nu toch geclasseerd. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het noordwesten, gevolgd door regen, een graad of 12. Morgen begint zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden, woensdag felle buien, ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Het weekend ziet er wat beter uit, zondag zouden we 18 graden kunnen halen.
2: Dit zijn jouw classics, de hele dag door. Radio Actief, jouw classics, jouw leven.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

0: Bekijk nu vastgoeddezutter.be voor zowel de verkoop als aankoop van jouw stuk bouwgrond, appartement of droomhuis. Profiteer van de jarenlange ervaring, lokale expertise, nauwkeurige waardebepaling en deskundige begeleiding in jouw zoektocht. Maak vandaag nog een afspraak. Bel 0474 708 353.
1: Vastgoed de Zutter. Wij vinden wat jij zoekt.
2: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed tegen de scherpste commissie in de streek via vastgoeddezutter.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijs. Prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Politie en parket onderzoeken een ongeval in Antwerpen waarbij de politie bij een interventie een jongetje van 6 aanreed. Het kind raakte zwaar gewond, was even kritiek, maar dat is gelukkig geweken. Een andere politiezone onderzoekt het ongeval omdat de politie van Antwerpen zelf betrokken is. Op dit moment verantwoorden de ziekenfondsen zich in het federaal parlement over het vernietigende rapport over de langdurig zieken. Dat rapport kwam vorige maand aan het licht. Daaruit bleek onder meer dat 6 op 10 langdurig zieken onterecht een uitkering heeft gekregen. Het rapport bleef lang onder de radar. In totaal zijn er 580.000 langdurig zieken in ons land. In Nederland hebben politie en het Openbaar Ministerie het onderzoek naar de vermiste Nederlandse studente Tanja Groen afgerond, maar zonder oplossing. Tanja Groen was 18 toen ze in 1993 verdween na een feestje in Maastricht. 3 weken geleden raakte nog bekend dat een gedetineerde beweerde dat hij wist waar ze begraven lag, maar de zaak wordt nu toch geclasseerd. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het noordwesten, gevolgd door regen, een graad of 12. Morgen begint zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden, woensdag felle buien, ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Het weekend ziet er wat beter uit, zondag zouden we 18 graden kunnen halen.
1: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief, jouw classics, jouw muziek.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het noordwesten, gevolgd door regen, een graad of 12. Morgen begint zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden. Woensdag felle buien, ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Het weekend ziet er wat beter uit, zondag zouden we 18 graden kunnen halen.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Homoseksuele leerkrachten voelen zich vaker onveilig op het werk. Bijna de helft krijgt te maken met negatieve of beledigende opmerkingen. 1 op 8 werd seksueel lastiggevallen, zoals ongepaste aanrakingen. En bij sommigen was er zelfs sprake van fysiek geweld. Blijkt uit een bevraging van de Christelijke Onderwijscentrale. Uit een eerste onderzoek bleek al dat 1 op 5 jongeren geen homoseksuele leerkracht voor de klas wil. Er is een jongen van 16 opgepakt na de schietpartij aan het station in Kesselo. Dat bevestigt het parket van Leuven. Bij het incident gisteravond raakten 2 personen gewond. 1 jongen werd in zijn voet geraakt, de andere werd geslagen en geschopt. Eerder was er nog sprake van 1 gewonde. Volgens het parket ging het om een confrontatie tussen jongeren. De verdachte verschijnt morgen voor de jeugdrechter. Het onderzoek loopt. In Tollenbeek in de provincie Vlaams-Brabant hebben vandalen zware schade aangericht in een kleuterschool. Het gebeurde afgelopen weekend, maar het nieuws is pas nu bekend. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. Het gaat om mannen van 19 en 23 jaar. Voor de kleuters is er opvang voorzien. Bijna de helft van alle vluchten van en naar Brussels Airport zullen morgen toch doorgaan. Tijdens de nationale staking blijkt uit cijfers van de luchthaven zelf. In totaal gaat het om 260 vluchten. Eerder verwachtte de luchthaven dat er geen enkele vlucht zou vertrekken, maar dat blijkt niet het geval. Op de luchthaven van Charleroi zijn wel alle vluchten geannuleerd. Trouwens al de 9e staking op Brussels Airport op 1,5 jaar tijd. Tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld op het toernooi van Rome. Ze verloor in de 8e finales van de Russische Mira Andreeva. Dat is het nummer 7 van de wereld. Het werd daarbij 2 keer 6-3. Mertens focust zich nu op Roland Garros, dat volgende week begint. Vanavond en vannacht droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog, een graad of 12. Woensdag felle buien, temperatuur rond 15 graden. Dagen daarna blijft het wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 14 graden.
1: Dit is Radio Actief. Jouw classics.

Restaurant Brasserie de Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant de Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampi-gerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de kaaipoort.nl.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

man's wife. You got to be well educated on the subject.

stand up, please.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Een jongen van 7 jaar is overleden na een tragisch ongeval op een jeugdvoetbaltoernooi in Hamme. Een windvlaag blies er zaterdagmiddag een springkasteel de lucht in, waardoor het kind zwaar ten val kwam. Het kind werd nog gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis. 3 andere kinderen die raakten gewond en het parket onderzoekt het incident. In Sint-Niklaas heeft een hevige woningbrand 2 huizen zwaar beschadigd. Het vuur verspreidde zich snel in de Nieuwe Molenstraat. Een man is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. In Leiden is een man gearresteerd na een uit de hand gelopen familiale ruzie. Hij gedroeg zich agressief en speciale eenheden van de politie van Aalst die kwamen ter versterking. De man die kon uiteindelijk worden ingerekend. In Sint-Gilles-Waas heeft de politie een inval gedaan in een vroegere varkensstal aan de Baarsstraat, na meldingen van verdachte activiteiten. 4 personen zijn opgepakt en het parket bevestigt dat er een onderzoek loopt. Aan het op- en afrittencomplex in Aalter zijn opnieuw regen gespot aan de oprit van de Knokkebaan richting Gent. De brandweer die probeerde de dieren te vangen om ongelukken te vermijden. Het mannetjesree kon worden gevangen. Het vrouwtje vluchtte weg in de juiste richting. In het Meetjesland lijkt een nieuwe fusieronde waarbij ook Eeklo betrokken zou zijn, verder weg dan ooit. Gemeenteraadslid Rita Gijsels die vindt dat Eeklo zelf het initiatief moet nemen om een verplichte fusie vanuit Brussel te vermijden. Haar oproep kreeg weinig steun. Volgens haar laat de stad Eeklo daarmee kansen liggen en moeten de belastingen daardoor omhoog. En Maldegem was afgelopen weekend gastgemeente voor de Europadag. Bezoekers die konden deelnemen aan fiets- en wandeltochten langs projecten die met Europees geld gesteund worden. Op de projectenmarkt kregen inwoners dan weer uitleg over hoe ze zelf Europese middelen kunnen aanvragen.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
4: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Jouw classics. De hele dag door. Radioactief.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.